nieuwste van Teddy Swims op DNO. Je hoort een break-up in reverse. Goedemorgen. Geniet van je zaterdag met Elton John. Whalen ook zometeen voor je. En dit zijn The Drifters.

0: Dit is DNO.
1: In de kerk van Eijhorst wordt op zondag 13 september een concert gegeven door de prijswinnende jeugdkoren en het jong vrouwenensemble van koorschool Viva la Musica. De koren laten in de meerstemmige liederen horen hoe de kunst van het a cappella zingen grote hoogten kan bereiken. In veel verschillende samenstellingen zingen ze een heel gevarieerd repertoire. Het concert duurt ongeveer 60 minuten. Het concert is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. De toegang bedraagt €15 en €3 voor kinderen. Meer informatie op de website van Viva la Musica. De Runer Paardendagen in Ruinen worden dit jaar gehouden op 11, 12 en 13 september. Dit weekend staat in het teken van paardensport en gezelligheid. Naast alle springrubrieken wordt er gestreden om de titel Grote Prijs.

van Ruinen. Maar ook is er een verloting met vele mooie prijzen van ondernemers uit Ruinen en omstreken en een verenigingsspel waarin verenigingen tegen elkaar strijden om de winst. Kortom, een weekend waar je gegarandeerd bij wilt zijn.

Je komt er niet meer mee weg om hem Elton John te noemen, hoor. Nee, het is Sir Elton John. Want die titel heeft hij inmiddels alweer een aantal jaren geleden gekregen. Sacrifice hoorde je op DNO met zometeen Waylon. Maar eerst een Nederlandstalige klassieker. Dit is Boudewijn.

Maar die kater is dan net zo heftig als van alcohol. Als je dronken bent van de liefde. Waylon hoorde je op DNO. En Love Drunk dus. Daarvoor een echte Nederlandstalige klassieker. Boudewijn de Groot en het land van Maas en Waal. Met zometeen het liedje waarbij je misschien wel extra wakker wordt. Van Avicii naar Bebe Rexha en Faithless. New Religion op DNO.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten door een lage waterstand. De Verenigde Staten hebben tankers gevraagd de straat van Hormuz alleen tijdens bepaalde tijdvakken te doorkruisen, zodat het Amerikaanse leger bescherming kan bieden. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. En Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaal-rechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Misschien wel een van de mooiste dansliedjes ooit gemaakt. Helaas, hij is er niet meer. Want hij had nog zoveel meer kunnen maken wat de moeite waard had kunnen worden. Wake Me Up. Avicii en Ello Black hoorde je hier op Dero. Hey, goedemorgen, welkom in je weekend. En wat is er dit weekend te doen allemaal? Ik vertel het je even, een soort van uitgaansagenda 2.0. Want Tony doet het natuurlijk ook om 15:15 en 16:15 het hele uur. Maar ja, het kan je niet vaak genoeg verteld worden wat er te doen is. Want dan weet je tenminste hoe je weekend een beetje moet inplannen. Vandaag ook prima weer erbij. Vanmiddag graad of 20, zonwolk, het blijft droog. Morgen een wat grijzere dag, waarbij ook wat meer kans is op regen. Maar vandaag zou ik hem even plukken, die dag. Nou, eerst maar eens even naar Pessen. Daar is een sportieve aftrap van het weekend vandaag. Want vindt de Pessen-run plaats bij ontmoetingscentrum De Wenning. Het is de 10e editie. Je kunt meedoen als individu, maar ook als bedrijventeam. En er zijn afstanden van 500 meter tot 10 kilometer. Nou, dat is voor iedereen wat wils. In Ruinen kun je terecht voor de Runig Paardendagen. Dat is gisteren begonnen en duurt nog tot en met morgen. En op het terrein van de Vrede Ruiters, de Kloosterstraat 5, wordt gestreden voor de grote prijs van Ruinen. Het is gratis toegankelijk. En het hele weekend zijn er verschillende springrubrieken te zien. En ook nog een grote lokale verlotingsactie. Dat is misschien dan ook nog even leuk om mee te pakken. Ja, en dan is het Smaakmakersfestival in De Wijk. Oeh, dat is ook lekker. Goed festival om heen te gaan. Dus misschien leuk om even naartoe te gaan. Dat is vandaag en morgen aan de Commissieweg. Het is helemaal gratis. En het is het hele weekend de ideale borrelplek met foodtrucks, live muziek en ook lokale artiesten die van de partij zijn. En het hele weekend Open Monumentendag, dat is in heel Nederland. Dus mocht je zoiets hebben van, hé, er is een gebouw en dat is nou echt een monument, ik zou er graag eens een keertje binnen willen kijken, dan is de kans heel erg groot dat het vandaag open is. Voor meer informatie over de lokale Monumentendag. Ja, het is zoveel informatie. Zou ik gewoon zeggen, gebruik even de grote Google-machine. En dan ga je er ongetwijfeld wat uithalen wat de moeite waard is. Maar er is zoveel als het gaat om de open monumenten dat het bijna ondoenlijk is om alles op te noemen. Maar nou, toch even een paar dan. Huis Nijengaarden in Dwingelo. De radiotelescoop in Dwingelo. Museum De Wenne in Echten. Je kunt naar het Drukkerijmuseum in Meppel. De Meppelertoren is toegankelijk vandaag en morgen. En ook museumboerderij De Karstenhoeve doet mee met de Open Monumentendag. Zo, heb ik er toch even een paar genoemd, hè? Mocht je het volledige programma willen bekijken, kijk dan op openmonumentendag.nl. Had ik ook wel wat eerder kunnen zeggen. Was ik er ook sneller klaar mee geweest. Zo meteen Monique Smit op je radio. Janet Jackson komt eraan. En dit is Prince.

Dit is DNO. Woonden er tienduizenden jaren geleden al mensen in de bossen rondom Ruinen? Op zaterdag 12 september haalt de Stichting Archeologische Berggroep Ruinen archeoloog en prehistorisch specialist Marcel Niekus naar het dorp. Tijdens Open Monumentendag geeft hij in de Mariakerk een unieke en gratis toegankelijke lezing over de steentijd in Drenthe. SAWR nodigt alle geïnteresseerde Runders en andere belangstellenden van harte uit om deze ochtend bij te wonen. De toegang is dus volledig gratis en de lezing begint om 10:30. Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien, waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website.

Janet Jackson, What Have You Done For Me Lately op DNO. Ja, voor volgend jaar naar het Eurovisie Songfestival gaan als Nederland. Dat blijft nog even spannend. De Avrotros die heeft zijn vingers er vanaf getrokken. Of zijn handen, of zijn voeten, het hele lichaam eigenlijk. Hè. Ze zeggen, we gaan het niet doen. Ook Max gaat het niet organiseren. Dus de taak komt waarschijnlijk te liggen bij de NOS en de NTR. Davina Michel heeft al aangegeven dat ze het graag wil gaan doen. Dus dat wordt nog even spannend, hè, of ze ook daadwerkelijk mag gaan. In 1993 waren dat voor discussies er niet. Nee, toen ging Rutger Kotten.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten door een lage waterstand. De sluis, die de IJssel met de Deventerhaven verbindt, was op dinsdag heropend na een sluiting van ruim 5 weken. Gistermiddag bedroeg de waterstand slechts 46 centimeter, wat opnieuw sluiting noodzakelijk maakte. Sindsdien schutte de sluis slechts 1 keer. De Verenigde Staten hebben tankers gevraagd de straat van Hormuz alleen tijdens bepaalde tijdvakken te doorkruisen, zodat het Amerikaanse leger bescherming kan bieden. Dit volgt op meer Iraanse aanvallen op schepen die 's nachts varen. Sinds begin september is de bescherming beperkt tot 2 vaste tijdvakken per dag. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze week werd bekend dat een eerste arts die hiermee te maken kreeg zorgvuldig heeft gehandeld. Nieuwsuur sprak met verschillende betrokkenen over dit gevoelige dossier. Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. De AfD werd zondag de grootste partij en voerde campagne voor migratiebeperking en herstel van banden met Moskou. Poetin herhaalde ook dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne. En tot zover het nieuws. De zon schijnt vanmiddag af en toe. In de loop van de middag wordt het vanuit het noordwesten steeds meer bewolkt. Wel blijft het overal droog. De temperatuur ligt rond 22 graden, in het noorden ietsjes lager.
3: Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files. Op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontroles. Er staat file vanaf knooppunt Ouddijk. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht is een vrachtwagen met oplegger vast komen te zitten onder een viaduct. Op die oplegger staat een chalet. Ter hoogte van de afrit De Bilt zijn nu 2 rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. Omrijden kan ook richting Utrecht via Hilversum over de A1 en de A27. Op de A65 van Tilburg naar Den Bosch is het druk tussen Tilburg en de afrit Oosterwijk. Daar is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
1: Wij zijn

to the 80s op DNO en Pat Benatar en Love is a Battlefield. Nou, dat kan het soms zijn. Een slagveld inderdaad. Als je de liefde hebt gevonden en vervolgens komt bijvoorbeeld in een vechtscheiding terecht, dan is de liefde ineens, nou, toch net even wat anders. Het is vandaag Open Monumentendag. En dat betekent dat heel veel oude molens, oude gebouwen, prachtige plekken in de omgeving hun deuren openen. En dat je daar dus even rond kunt snuffelen. Zo kun je bijvoorbeeld naar de Meppeler Toren. Neem aan dat je hem ook mag beklimmen. Maar ook het Drukkerijmuseum in Meppel is open voor publiek. En daar kun je dus alles gaan bekijken. Allemaal superleuke dingen om te gaan beleven. Wat nog meer dan? Dwingelo, de radiotelescoop. Ook huis Nijengaarde in Dwingelo opent zijn deuren vandaag. En deze is misschien wel even leuk. In Frederiksoord, daar vind je de tramloods. En dat is UNESCO werelderfgoed zelfs. Dus dat is misschien wel even leuk om naartoe te gaan vandaag. Open Monumentendag 2026. En het weer doet eigenlijk best aardig mee vandaag. Met vanmiddag graad of 20. Blijft droog. Morgen is er kans op wat meer regen. Vooral in de ochtend. Morgenmiddag is er het over het algemeen wel droog. Dus morgen een beetje een dag met twee gezichten. En vandaag is het dus eigenlijk een prima dag om erop uit te gaan. En het voordeel van zo'n open monumentendag, als je dan zo'n monument bezoekt, dat is naar alle waarschijnlijkheid binnen. Hè? Dus dan blijf je sowieso droog, mocht er alsnog ergens een verdwaalde regendruppel vallen. Tot aan 12 uur zorg ik ervoor dat je de allerbeste muziek hoort hier op DNO. Tot de tijd is voor smaakmakers met Chic, Kygo, Bob Sinclair en nu Alesso en One Republic. Dit is In Your Eyes.

0: om.
1: Ja.
0: En nee is ook een antwoord, hè? Schrikken mensen ook wel eens van.
1: Ja.
0: Ja, dat kan dus niet meer, maar dat kan wel. Maar dan moet je even anders er in de wedstrijd gaan staan.
1: Ja.
0: En ja, er gebeuren fascinerende dingen. Dat is wel heel mooi van zo'n verbouwing. En nee, we gaan samen echt met het hele dorp dat lintje in één keer doorknippen. En dan gaat het niet alleen.
1: Nee. Nou, ik zou maar denken voor het hele dorp, verheug jullie allemaal er maar op.
0: Ja, gaan we doen.
1: Ja, hartstikke mooi. Nou, dan heel veel plezier met de komende tijd.
0: Ja, dankjewel. En we hebben nog dorpsfeest ook dit weekend, hè. Dus hoe mooi is dat?
1: Oh, nou, geniet daarvan.
0: Gaan we doen.
1: Ja. Hey, hartstikke leuk jou gesproken te hebben. En ik ga je weer bellen als alles klaar is.
0: Helemaal goed.
1: Oké. Okay. Het hele Ruinwold trouwens ga ik bellen. Doei, doei.

0: een liedje van... Er gebeurt opeens van alles, maar dit is niet wat ik moet hebben. Maar we hebben een liedje gedraaid van Marieke Schenk. En die zingt over gebruiksaanwijzing. En Marieke, die is iemand die ook op het Smaakmakersfestival is. En aan de telefoon heb ik Geert, die op het moment op het Smaakmakersfestival is.
1: Ja, dat klopt. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, hoe blij ben jij?
1: We zijn heel erg blij.
0: We zijn live bij de Smaakmakersfestival in Eihorst.
1: De wijk is het.
0: De wijk,
1: aan deze kant van de race. Dus het is in de wijk.
0: Ja. Hoe gaat het daar?
1: Het gaat heel erg goed. Het is, we zijn natuurlijk druk bezig geweest met het opbouwen de afgelopen dagen. En er is weer ongelooflijk veel gebeurd.
0: Ja.
1: Want we beginnen op zondag en maandag met een leeg weilandje. En als je dat dan ziet groeien en ontstaan. En als je dan kijkt waar we dan nu weer staan met een heel klein mini-dorpje eigenlijk. Een soort pop-up dorpje. Waar wij eigenlijk ons aan het klaarmaken zijn om open te gaan. Voor de nieuwe editie.
0: En wat is het Smaakmakersfestival eigenlijk precies?
1: Het is een food-up festival. Het is een muziekfestival. We zijn ooit 11 jaar geleden begonnen ergens aan de oever van de Reest. Maar inmiddels zitten wij op een terrein vlak voor de wijk, eigenlijk, als je de wijk binnenkomt uit Zuid-Holland. En het staat enorm bekend om de gezelligheid, de sfeer, de ongedwongen sfeer, elkaar weer zien, elkaar ontmoeten, nieuwe smaak, nieuwe muziek leren kennen, ontdekken. Dat is eigenlijk in de notendop een beetje wat Smaakmakers is.
0: Wat mogen mensen vandaag, denk je, absoluut niet missen, wat jullie dit jaar als iets moois hebben op jullie festival?
1: Ja, wij proberen natuurlijk altijd weer wat nieuwe verrassende dingen toe te voegen. Dus mensen mogen sowieso verwachten dat wij een bomvolle kring hebben met heerlijke foodtrucks. Het zijn er bijna 30. Dus er is eigenlijk voor elk wat wils is er wat bij.
0: Ja.
1: Als je vegetarisch bent, of je wilt zoet, of je wilt hartig, je wilt Aziatisch, noem alles maar op.
0: Ja.
1: Er zijn altijd wat lokale helden, er zijn wat mensen die komen overver. Dus dat is altijd een aanrader. Ja, wij hebben de lange tafels hebben we klaarstaan, dus er is eten en drinken voor iedereen genoeg. Het kinderveldje, we zien onder leiding van onze meester Mark.
0: Ja.
1: Die heeft weer een heel aantal leuke, een eigen programmering. Dus er is iemand die komt ballonfiguren komt hier vouwen.
0: Ja.
1: Je kunt knutselen, je kunt in de modder klieden keuken.
0: Dat is ook een fijne activiteit.
1: Ja. En wij zeggen altijd, als de ouders het naar de zin hebben, dan hebben de kinderen het ook leuk.
0: Ja, dat is een goeie.
1: Dus voor de kinderen is er zeker volop gemaakt. Ja, en muziek, dat is toch altijd wel een heel belangrijk onderdeel van de programmering.
0: Ja.
1: Ik denk dat Timo dat eigenlijk beter kan.
0: Jullie hebben hoi.
1: Ja, hoi.
0: Ja, jij bent de muziekman van dit festival. En ik zag ook wel een prachtig mooie lijst aan wat jullie allemaal aan muziek hebben. En het klinkt allemaal leuk.
1: Ja.
0: Dus het is echt wel een aanrader. Hoe kom je er allemaal zo aan, joh?
2: Nou, dat vind ik altijd het leukste voor mezelf. Het leukste onderdeel. En dat is die bandjes scouten.
0: Ja.
2: Opzoeken op internet. Via... kleine festivaletjes bezoek ik dan. En dan ontdek ik weer toch weer te gekke bandjes. Denk, die moeten we hebben op de Smaakmakers.
0: Oh, wat leuk.
2: Die kent nog niemand. Of, en jong talent bieden we graag een podium.
0: Nou.
2: Drents jong talent. Maar ook, ook wel van verderaf. We hebben straks knallen wij gelijk met een band om 2 uur uit Almelo. Caliber Crash. Ja, die zijn 15 jaar, maar die hebben nu al een paar grote podia gehad. En ik ken de ouders van Wies Epping. Haar vader is Toon Epping van The Fortunate Sons. Bekend van de Tribute.
0: Oh.
2: En zijn dochter die maakt hele andere muziek. Geen CCR muziek, maar die gaat dat voor het stevigere werk wat meer Van Halen achter. Maar die rockt de sokken uit je schoenen. Dus dat gaat straks al gebeuren.
0: Oh,
2: dus,
0: fantastisch.
2: Dat moeten mensen echt meemaken.
0: Jeetje,
2: en,
0: wat leuk.
2: Jong talent bieden we graag een podium.
0: Ja.
2: En daarna hebben we King Springs Road. Dat is, er zitten 3 Amerikanen in en een paar Duitse mensen en ook een jongen uit Drenthe. En die maken onvervalste bluegrass muziek. En dan, ja, echt, dat past precies bij de vibe van smaakmakers. Als je lekker zit te eten en dan King Springs Road op de achtergrond, dat is geniaal. En vanavond, dan moet iedereen sowieso om 8:30 hier vooraan bij het podium staan. Want dan komen de bezoekers. Die gaan flink potje, kan men gaan skanken. Dat is de dans op ska-muziek. Dus iedereen kan vanmiddag thuis nog even flink gaan oefenen. Zoek het maar op YouTube. Skanken, hoe doe ik dat?
0: Hoe doe ik dat?
2: Kun je vanavond, dat heel moeilijk is het niet.
0: Nee, vast
2: ik ben
0: niet.
2: Zelf een oude Klaas, maar...
0: Dat ga jij ook doen.
2: Ik ga zeker een poging maken.
0: Ja, dat vind ik dan wel.
2: Maar het gaat helemaal los. Die hebben op Seagat gespeeld, op Pinkpop, op Glastonbury. Alle festivals spelen ze plat.
0: Leuk!
2: Met blazers, dus dat wordt echt een feest.
0: Dat wordt een feest,
2: en ook morgen, Marieke Schenk komt morgen.
0: Ja, oh sorry, ik wist niet wanneer ze kwam, want ik heb gewoon een lijst geluisterd, maar die vond ik ook wel helemaal leuk.
2: Ja, absoluut. En morgen eindigen met de Cruise en de Dukes of Harlem. Die zijn ook helemaal te gek. We eindigen rock'n'rollend, rollen we de zomer uit, zeg maar.
0: Ja,
2: morgenavond.
0: En onder het genot van een heerlijk hapje en een drankje.
2: Ja.
0: Want ik vroeg me eigenlijk even af, hè. Misschien is dit ook meer voor het algemene. Is het eigenlijk begonnen om het eten of is het begonnen om de muziek?
1: Ik denk dat het een combinatie is geweest. Het is ooit begonnen vanwege de populariteit van de foodtruckfestivals. De rollende keuken in Amsterdam. En toen zeiden de oprichters tegen elkaar, dit moeten we toch ook gewoon in Drenthe voor kunnen organiseren.
0: Ja.
1: We zoeken een mooie plek op bij de reet. We zoeken die ongedwongen sfeer. We hebben daar een mooie muziekprogrammering bij. En dat is ook wat ons uniek maakt ten opzichte van heel veel andere foodtruckfestivals.
0: Oh ja? Wat is dat dan?
1: Ja, het is die ongedwongen sfeer. Mensen komen hier graag, de foodtrucks komen hier heel graag.
0: Oh.
1: En het is echt een programmering met muziek. Toegang is gratis.
0: Ja.
1: Hapje en een drankje is betaald, maar de toegang en de entree is gratis. Dus je kunt enorm genieten van de programmering van de kinderen. Van de
0: en hoe werkt dat dan, dat het gratis is, als ik dat vragen mag?
1: Ja, dat mag je vragen. Ik zou zeggen, mocht je ooit bedenken om een foodtruckfestival te gaan organiseren, je wordt er niet rijk van.
0: Nee.
1: Het is geen goed businessmodel.
0: Nee, maar dat is het dus. Het is echt wel.
1: We zijn afhankelijk van heel veel partners, heel veel sponsoren.
0: Ja, dus
1: die hier ook echt wel jarenlang aan ons verbonden zijn. En die het ook mooi vinden om zo'n feest hier in de regio mogelijk te maken. Dus daar zijn we altijd heel erg dankbaar voor.
0: Ja, dus er zit een enorm veel werk achter, dus, hè, dit hele gebeuren. Dit is gewoon een jaar lang, denk ik, zijn jullie daarmee bezig, of niet? Of wat dan?
1: Ja, we beginnen altijd in oktober alweer met evaluatie en de voorbereidingen. En dan bouwt dat natuurlijk langzaam op tot wat we nu aan het doen zijn. En we proberen altijd die ongedwongen sfeer hoog in het vaandel te houden.
0: Ja.
1: Het motto is dan ook, laat gewoon en geniet.
0: Ja, maar, heerlijk.
1: Achter de schermen wordt er hard gewerkt.
0: Ja.
1: Zodat mensen op het festival zelf er heerlijk van kunnen genieten.
0: Waar ga jij, een vraag aan jou en straks ook aan Timothy. Waar ga jij heen? Welke foodtruck ga jij bezoeken? Tenminste, die staat op jouw lijstje van 1.
1: Ja, er zijn 2 die hoog op mijn lijst staan. Dat is sowieso de bitterballenjuwelier. Als jij lekker aan een tafeltje zit met wat vrienden en je haalt wat bitterballetjes op voor de tafel, dat is natuurlijk genieten.
0: Ja.
1: En ik denk dat ik stiekem even een oestertje meepak.
0: Ja, daar zag ik ook staan, ja. Ja, en je muziekcollega, waar gaat die heen?
2: Ook zeker de oesterbar, want die heb ik al zien staan. Die ziet er ook echt uit aan de buitenkant als een, kijk je zo een oester in.
0: Ja,
2: dat is echt wel heel leuk. En Holy Pasta is altijd mijn, want die staan hier ook al meer dan 10 jaar. Dit wordt de 11e keer voor hun. En dan ga ik zeker voor de risotto balletjes van Holy Pasta. Ja, absoluut.
0: En wat voor naast wat je allemaal al genoemd hebt voor muziek? Wat voor muziek, welke gast zeg je van, vind ik echt dat ik die gescoord heb? Daar ben ik echt helemaal blij van.
2: Ja, nou dat is wel de laatste band van de avond. En dat is omdat het zo best wel een grote band is. En daar was ik extra blij om, omdat ik een maand geleden in behoorlijke paniek zat even. Want toen was er een band uitgevallen. En dat kan gebeuren. Maar ja, dan moet je een maand van tevoren een andere hoofdact van de avond vinden. En toen was ik wel heel erg blij dat de jongens van het bezoekhuis, die waren net terug van de tour uit Slovenië, Tsjechië. Dat was een grote festival. festivals hadden gespeeld. En die reageerden met, ja, we zijn net terug van het tour, maar we zien jullie site. En het lijkt ons hartstikke leuk dat wij komen.
0: Ach, dat is, ja, toch, dat is dan toch een cadeautje, of niet?
2: Ja, absoluut, absoluut. Maar ook de, want dit moment die pakt me gewoon uit, muzikaal, maar ook het ingetogen werk van Tom Hartman, wat ook morgenmiddag na Apollo gaat spelen. Dat vind ik ook erg, erg mooi. Want die kan heel veel op een gitaar en hele mooie liedjes maakt hij. En ik vind het leuk dat we Apollo een podium kunnen bieden, want die hadden 27 juni, toen was het, ik weet niet of je het nog weet, maar toen was het een hele hete dag. Er is er heel veel gecanceld. En toen zouden zij een concert geven in de buurt hier. En dat konden niet doorgaan. Dus ze hadden maanden geoefend. Maar gelukkig kunnen we ze alsnog hier
0: het
2: programma laten spelen. Morgen om 1:00.
0: Oh, wat leuk. Zeker. Ja. Nou, als mensen nou niet enthousiast zijn, dat weet ik niet. Maar en we hebben natuurlijk best wel redelijk weer. Ik zit nu binnen, dus ik weet het niet. Maar volgens mij gaat dat ook goed komen.
1: Het weer is geweldig.
0: Ja.
1: Wij hebben hier... deze datum is gekozen, ooit is in de Enkhuizen Almanak. Het blijkt dat dit in september ongeveer de mooiste periode is.
0: Goed gedaan.
1: En we hebben hoop. En er is nog de legende van de race. Eigenlijk gaat de buien trekken nooit een race over.
0: Kijk.
1: Dus wij hebben altijd mooi weer.
0: Nou, dat gun ik jullie ook van harte. En ik hoop echt op een heel mooi festival.
1: Ja.
0: En ik ga iets draaien wat je niet genoemd hebt, Timothy. Ik ga Olde Jetta draaien van Ro.
1: Ja, lekker.
0: Vind je die goed?
2: Ik ben er helemaal in, hè, Geert?
1: Ja.
2: Wij zingen met de afgelopen dagen al de hele tijd. Dus dit werk door. Ja.
0: Oh, wat goed. Nou, dan wens ik jullie alle goed en een heel fijn festival. En we gaan afsluiten. En tot de volgende keer.
2: Dank je.
0: Geniet ze. Doei.

Ja, het festival Smaakmakers is overigens gratis. Dat hadden jullie waarschijnlijk al gehoord als je goed hebt geluisterd. Dus dat is natuurlijk sowieso heel aantrekkelijk. En het is in de wijk, Commissieweg ter hoogte van de splitsing, met de Haalweidigerweg. Dus even voor als je erheen wil, dan weet je in ieder geval waar je heen moet. En ze zeggen dat je het liefst op de fiets kunt komen. En anders is er een parkeerplaats recht tegenover en daar moet je €5 voor betalen. Maar het is vandaag van 2 tot 10 uur en morgen is het van 1 tot 8 uur. Dus dan kun je daar gewoon morgen ook nog eens heen. Er is voor kinderen wat te doen. Dus zeer de moeite waard om daar heen te gaan. Een mooie activiteit hier in de buurt. Ik wou eigenlijk een interview doen met iemand over een onderwerp wat heet Because We Carry. Maar omdat degene verhinderd was, plotseling ga ik dat even zelf doen, omdat het onderwerp nogal belangrijk is. Het is een activiteit die gestart wordt aan morgen. Want het is een activiteit waarin mensen jassen kunnen inleveren. Want de winter of de herfst komt er weer aan. En Because We Carry is een landelijke organisatie die kleine activiteiten organiseert die heel praktisch en heel goed te doen zijn, zonder dat je alle ingewikkelde dingen hoeft te doen of geld te storten. Het is heel concreet. Je gaat gewoon in je kast kijken naar je winterjas, je herfstjassen, en kijken wat voor moois je daar op hangen waarvan je denkt van, nou, die kan nog best wel mee, maar ik wil toch graag een nieuwe. En zoals het bij mezelf is, ik heb wel meer jassen dan één. En dat zal voor meer mensen zo gaan. Dus het is de vraag of je misschien je lieve, mooie, warme, schone winterjassen inlevert vanaf maatje 50 tot en met XL. Want die zijn dan voor mensen in kwetsbare posities in opvangcentra. En omdat de winter eraan komt, is het misschien fijn dat ze een mooie jas krijgen. Waar kun je die jassen inleveren? Dat is in de Ontmoetingskerk en die is in de Hoofdstraat 149 in Zuidwolde. Die is overdag gewoon open en dan kun je die jas gewoon inleveren op een bepaald moment. En dat is, wanneer kun je die inleveren? Dat is vanaf zondag 13 september en dat is morgen. En zondag 27 september kun je ze inleveren. Dat is dagelijks van 9 tot 5 uur. Dus het is ook wel fijn om even te melden dat je bijvoorbeeld als je op vlucht of weggaat, heb je nog steeds een smaak en vind je nog steeds iets mooi. Dus het is ook fijn dat je niet iets weggeeft wat natuurlijk heel erg lelijk is of heel erg oud. Maar eigenlijk een jas die je misschien met plezier zelf ook nog zou aantrekken. Dus die jas moet schoon, fris en mooi zijn, warm en draagbaar, en de rits moet goed werken en alle knopen zitten eraan. Geen gaten, geen vlekken, dus gewoon een mooie jas. En kijk even in de jaszakken of er misschien nog wat in zit wat van waarde is, want je weet me nooit, tenminste. Ik vind soms in mijn winterjas nog wel iets terug, want ik denk, oh ja, dat was ik helemaal vergeten. Een lipstiftje of zo, bijvoorbeeld. Maar kijk er dus even naar. En nou, het zou hartstikke fijn zijn als je hier aan mee wilt doen. Dus het is een uitnodiging voor iedereen om eens even in de kast te kijken wat je misschien te veel hebt. We gaan luisteren naar muziek. Carry On.

Ik wou nog even aanvullen dat Because We Carry een organisatie is die sinds 2015 al is opgericht. En die gaat eigenlijk speciaal over moeders met kinderen op de vlucht. Dus als je alleen bent in een vreemd land, met alles heb je dan te weinig. Dan heb je wel fijn dat je ondersteuning krijgt. En daarvoor zijn ze heel praktisch bezig en geven dus de jassen, kleding, kinderwagens en luiers. Maar ook kennis, zorg en een heleboel liefde. Dus daar zorgt Because We Carry voor. En overal in het land zijn er groepen die dit oppakken en een activiteit gaan organiseren. Zoals nu het inzamelen van jassen. Dus fijn als je daar aan mee zou willen doen. In deze tijd waarin we toch misschien wel een beetje, soms wel een beetje naar elkaar kijken, is het fijn om iets voor elkaar over te kunnen hebben. En we gaan luisteren naar het volgende nummer.

Ja, beste mensen, dit is weer aan het einde van het Smaakmakersprogramma. We hadden vanmiddag weer mooie gasten en er is weer genoeg te doen. Het is echt ook weer een beetje september, hè, dat alle activiteiten weer een beetje beginnen. En in deze tijd van het jaar gaat er natuurlijk een heleboel dingen gebeuren. En bereiden we ons voor op de komende tijd. Bedankt voor het luisteren en nog een hele fijne dag. En tot de volgende Smaakmaker.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Selectieve opkomstplicht voor als er te weinig vrijwillige militairen zijn. Het plan kent 4 verplichtende fases, oplopend van het invullen van een enquête tot het daadwerkelijk in dienst treden. Dienstplichtigen krijgen een opleiding van 6 maanden. Wie weigert, riskeert sancties. Eind september debatteert de Tweede Kamer over de plannen. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp, waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilogram medicijnresten in oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door vergrijzing. En tot zover het nieuws. Zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 85 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merk je op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Muiderberg en knooppunt Watergraafsmeer rijdt het langzaam. Dat heeft alles te maken met een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook op de A4 rijdt het langzaam. Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer kun je er 10 minuten bij optellen. Op de A58 berg op Zoom richting Vlissingen is het druk tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. En dat komt door de wegwerkzaamheden op de A4. Je doet er een kwartier langer over. Dan nog Duitse grenscontroles op de A76 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
9: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. Arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
10: Wij zijn DNO.
0: Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Sport.

0: Cranberries met Zombie. En dan gaan we even voorbeschouwen op de wedstrijd VCG tegen SCN. Gisteren had Martijn een interview met Robert Benjamins. En hoe was de voorbereiding verlopen?
1: Wisselend. We zijn de oefenwedstrijden redelijk goed begonnen. Vooral tegen DKB hebben we de eerste wedstrijden goed gespeeld. Kansen gecreëerd. Nou ja, toen zijn we doorgegaan naar het dorpentoernooi met Pessen en tegen een DKB nog een keer. En Tiendeveen, nou ja, ook veel kansen gecreëerd. Tegen Pessen helaas verloren, uiteraard wel terecht. Maar wel genoeg kansen gecreëerd die niet ingaan. Maar goed, als je geen kansen creëert, dan wat heb je helemaal een probleem, denk ik. Dus nou ja, dat is alleen maar mooi. En eigenlijk was het vooral van joh, kennis maken, minuten maken en zo doorgaan.
2: Hoe ben jij zo bij SCN terechtgekomen?
1: Ik ben bij SCN terechtgekomen door een telefoontje die ze kreeg van een jongen uit Nieuwlanden. En ik ken Erik Brinders natuurlijk en die ging weg. En Erik is mijn trainer geweest, dus zodoende heb ik contact gelegd met Erik van joh, ik kreeg een belletje dat je stopt en misschien is dat wat voor mij. Dus nou ja, toen ging een balletje rollen. En uiteindelijk meerdere gesprekken gehad bij andere clubs, maar het mooiste en het beste gevoel had ik bij SCN.
2: Ja, je hebt bij de jeugd bij Noorse Schut gezeten en afgelopen seizoen bij De Weide was onder 19, geloof ik, hè?
1: Ja, ik ben bij Noorse Schut geëindigd bij de JO 19. Toen ben ik naar de JO 17 gegaan van De Weide. Mm-hmm. En het jaar erop, het was het vorige seizoen, heb ik de JO 19 gedaan. Ja, en ik wou eigenlijk ook naar de senioren. Ja, en nu begin ik weer onderaan de ladder.
2: Ja, want het is nu de stap naar de senioren. Is die stap groot geweest, van de junioren nu naar de senioren?
1: Nou, voor mijn gevoel niet. Ik doe in principe eigenlijk bijna hetzelfde. Tuurlijk, ik heb een jongen van 16 jaar erbij en ik heb een jongen van 34. Dus het verschil is groot. Maar in principe moet je denk ik gewoon duidelijk zijn wat je wil. En dan maakt het niet uit als je nou bij de jeugd is of bij de senioren. Ja, je moet je plannen overbrengen en zorgen dat je beter wordt.
2: Ja, morgen begin je met een uitwedstrijd tegen VCG. Die hebben een hele ervaren geslepen trainer met Theo ten Kaat. Wat voor wedstrijd verwacht jij morgen?
1: Ik denk dat het een taaie wedstrijd was. VCG heeft afgelopen dinsdag tegen Des gespeeld. Nou ja, die hebben ze met 2-1 verloren. En ik hoorde al dat ze redelijk wat kansen hadden gecreëerd en dat ze zelf de kansen niet maken. Dus ik heb de jongens ook gewaarschuwd van joh, ga er maar niet vanuit dat je elke wedstrijd makkelijk kansen krijgt en de doelpunten maakt. Want je moet zelf wel aan de bak. Nou ja, en Theo kennende, ja, zijn ze gebrand op een overwinning op SCN, denk ik.
2: Ja, want het ligt dicht bij elkaar. Het is echt een dorpenderby.
1: Ja, dat is het zeker. En dat maakt het ook alleen maar mooi, want dat is deze klasse denk ik helemaal mooi. Dat is Nieuw-Baarlingen, VGG. Het is allemaal in de buurt, NKVV. Dat is natuurlijk geweldig.
2: Is er ook een mikpunt om dit seizoen toch wel te gaan proberen in de bovenste regionen te eindigen om zo snel mogelijk weer terug te keren in die vierde klasse?
1: Nou ja, ik denk ook dat dat onze standpunt moet zijn. We hebben de jongens bijgekregen van onze veld. Kwalitatief zitten daar een paar gewoon goede spelers tussen. Dus ik denk dat je zelf zo hoog mogelijk moet gaan eindigen. En ook zelf wil gaan eindigen, denk ik.
2: Wat zijn geduchte tegenstanders in deze competitie?
1: Ja, ik denk zelf dat VVM en Klasina Veen. Dat zijn goede tegenstanders. Geel Zwart zag ik, die heeft goed leuk ingekocht. Dus ja, dat wordt allemaal een pittige wedstrijden. Maar ik denk ook dat als je zelf niet fit genoeg bent en je levert geen energie in de wedstrijd, dan maakt het niet uit tegen wie je speelt, dan win je nooit een wedstrijd.
2: Nee, dan sla je de spijker op zijn kop. Dat is een heel goed antwoord, Robert. Morgen begint die wedstrijd, ga je naar Geesbrug toe. Dat is natuurlijk altijd, wat je ook zegt, een lastige wedstrijd. Heb je daar nog speciaal voorbereid, omdat het een derby is?
1: Nee hoor, nee. Doe bij geen enkele wedstrijd. Doe gewoon normaal en doe gewoon je eigen ding. En dan moet het goed komen. En als je er alles aan gedaan hebt en je hebt verloren, ja, dan is of de tegenstander beter, of je hebt zelf iets niet goed gedaan. Maar als je zelf alles goed gedaan hebt, dan was de tegenstander waarschijnlijk beter.

0: geschreven door David Bowie samen met Queen, Under Pressure, alweer van een aantal jaartjes geleden. Dan gaan we voorbeschouwen op FC Zuidwolde en VV Ruinen. Een voorbeschouwing op de derby tegen Ruinen met trainer Rick Mulder.
1: Morgen direct een mooie competitiestart tegen Ruinen, een lekkere derby. Kijk je er naar uit?
2: Ja, zeker kijk ik er naar uit. Niet alleen qua derby en qua voetbal, maar ik ben ook opgegroeid in Ruinen. Dus dat maakt het extra leuk, vind ik.
1: Ben je niet bang dat ze komende nacht je huis gaan verven?
2: Nee, ik woon in Hoogeveen, dus dat, ik denk niet dat ze naar Hoogeveen komen.
1: Je was al gevlucht.
2: Ja.
1: Jullie hebben een goede voorbereiding gedraaid. Ik zag één mindere uitslag in de beker. Maar ben je over het algemeen tevreden over de ontwikkeling voor dit seizoen?
2: Ja, ik ben zeer tevreden. Ja, wat we hebben laten zien, dat was gewoon hartstikke goed. We hebben de Drenthe Cup gespeeld tegen eerste klasses, gewonnen. Anderen als tweede klasse gewonnen. Dus ik kijk terug op een zeer geslaagde voorbereiding.
1: Ja, als ik heel veel trainers om mij heen hoor over deze derde klasse F, die bombarderen Zuidwolde als kampioenskandidaat. Kun je daar mee dealen? Denk je ook dat dat zo zou kunnen zijn?
2: Ja, dat kan zeker. Ja, dat denk ik zeker. Ja, ik denk wel dat wij tot een van de favorieten behoren.
1: En geeft dat ook extra druk?
2: Ja, dat bij mij niet. Maar ik moet morgen zien hoe de spelers erop staan natuurlijk. En wat dat met hun doet, dat kan ik eigenlijk nog niet zeggen. Dan moet ik eerst 1 of 2 of 3 wedstrijden verder zijn.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Guus Kouwenhoven, veroordeeld voor illegale wapenhandel en oorlogsmisdrijven, is overleden. Hij leverde wapens aan dictator Charles Taylor. In Amsterdam liepen duizenden mee aan een klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. Ze eisen snelle overstap op schone energie. Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller zegt dat FIFA kritische vragen over FIFA Forward Enterprise ontwijkt. FIFA wil bespreking uitstellen. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven snel geadopteerd na 6 jaar aanmeldstop. Merel Keulen uit Heerlen kreeg na 20 minuten bevestiging. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het weer en de headlines

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Guus Kouwenhoven, Nederlandse zakenman en voortvluchtige, is overleden. Hij kreeg in 2017 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan dictator Charles Taylor, ondanks VN-embargo's. In Amsterdam liepen duizenden mee in de klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstof en sneller overstapt op schone energie. De mars van 2,5 kilometer werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie met Milieudefensie en Extinction Rebellion. Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller zegt dat FIFA kritische vragen over het ingetrokken investeringsplan Forward Enterprise ontwijkt. Tijdens een juridische commissie wilde FIFA de bespreking uitstellen naar oktober. Müller stelt dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven snel geadopteerd na 6 jaar aanmeldstop. Merel Keulen uit Heerlen vergeleek het met festivaltickets kopen en kreeg binnen 20 minuten een bevestiging. Hier liggen bijna 10.000 gesneuvelde Amerikaanse militairen uit de Tweede Wereldoorlog. En tot zover het nieuws. Vanavond raakt het overal bewolkt en vanuit het noordwesten breidt de regen zich uit over west en midden van het land. De temperatuur blijft zacht, tussen 17 en 19 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Met de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Nu in het theater, familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data, check familiegeheimen.com.
8: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
9: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Guus Kouwenhoven, veroordeeld voor illegale wapenhandel en oorlogsmisdrijven, is overleden. Hij leverde wapens aan dictator Charles Taylor.
1: In Amsterdam liepen duizenden mee aan een klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. Ze eisen snelle overstap op schone energie. Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller zegt dat FIFA kritische vragen over FIFA Forward ontwijkt. FIFA wil bespreking uitstellen tot oktober. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten zijn 150 graven snel geadopteerd na 6 jaar aanmeldstop. Merel Keulen uit Heerlen kreeg binnen 20 minuten bevestiging. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. De Nederlandse kustwacht is weer volledig bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal, nadat er een storing was door geplande onderhoudswerkzaamheden. Gedurende de storing namen vrijwilligers van de KNRM de bewaking van kanaal 16 over vanuit hun boothuizen. Reddingsboten bleven bereikbaar via telefoon en het C-2000-netwerk. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt, ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef Edward Rukidi Kianangoma, tv-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Mussenlechner, legt de bloemen op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte, in het Zwitserse Suus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En tot zover het nieuws. Vanavond raakt het overal bewolkt en vanuit het noordwesten breidt de regen zich uit over west en midden van het land. De temperatuur blijft zacht, tussen 17 en 19 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land, onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Met de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.